Alright, Tom James met zijn track Down Baby. Fantastische rockabilly, als die funstige jaren van rockabilly. Gaan we eens richting de rhythm and blues in Indianapolis in de 50s. Waar we eens hier een rariteit of de Palace label in Indianapolis in de 50s. Max James met zijn driving wheel.

0: fantastic rockabilly music. High noon, a strange things will happen. Oké, we gaan richting West Coast, Californische West Coast rockabilly. Als not you know it, 57. Oh, we got here Glenn met gitarist Gary Lambert. In januari 57 had Glenn enige songs aangespeeld in een private homemade recording studio van Gary Lambert in Laverne, Californië. Vijf songs worden damals aangespeeld. Daarbij ook dat legendaire Hold Me Baby. Weiter Don't You Love Me. En ook een classic, rockabilly classic van Mac Curtis erbij. Glenn hebben we jetzt hier met If I Had Me A Woman.
1: Well, if I had me a woman who was big and fine, I'd jump up and down.

Das war Little Miss Dynamite. Brenda Lee met Rockin' the Bop. Deze medel waar de malzineer Golden Blooded zijt, jaren, in die funziger jaren, niet ouder wie 12, 13, 14 jaren oud. Ze waren de maals op Decca Records. Weider Gates met Hillbilly Music, aus die funziger jaren, of Columbia Records, en dan je nog Zekse funzig. Hou je het hier Lee Emerson met So Little Time. Swing around, bobbing around.

Getting Older Every Day, Joshua Lee Emerson, met So Little Time. Ok, Right Gage met Scandinavische Rockabilly uit de Lonesome Drifters Rock'n'Roll Club. Spelen we jetzt hier Karen en Tina Lee Carroll met The Hepcat Trio met Crazy Little Baby. Keep on rolling down the line.

0: Down back home, Karen and Stina Lee Carroll with the Hep Cat Trio and Crazy Little Baby. Een rockabilly original van Shirley Gunter. Een relatief zeldzame rariteit damals in die funzige. Weiter geht's met Rhythm and Blues, New York City, met Root Brown. We gaan richting de audio-video studio New York City, 1953. Root Brown en Wild Wild Young Man.
1: Wild Wild Young Man, like to have.

Charlie Rich war das. Er kwam oorspronkelijk uit de jazzscene, wurde in spätere jaren natuurlijk wel beroemd in de countrymuziek. Maar er is in 1957 angefangen met rock'n'roll in de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Oké, we blijven een klein beetje hangen en er al op de 50s boogie-woogie scene. Dennis Voorkamer, yes, hier met zijn Dennis Boogie.

Lulu wijs exactly, exact wie is Kate. Dat is waar, Van der Welles met Lulu Knows, Texanische rock'n'roll, oost-defensieke jaren, Ryder Gates met Rockabilly van de Gamblers, met I'm in Heaven.

dat niet gevonden ziet je uit, dan kan het ziet je zijn, weer absoluut.